0: Keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: is het regio-prikbord.
1: Op manege Soethout aan de Steenovenweg in Oostelbeerst vindt het outdoor Oostelbeerse springconcours plaats. Jong en oud zijn welkom, want de intree is gratis. Zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het springen van ponies op het programma. De dag erna, zondag 14 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags springen de paarden. Kom genieten van deze mooie wedstrijd op zaterdag 13 juni van 10 tot 5 voor de ponies. En zondag 14 juni van 10 tot 5 voor de paarden bij manege Soethout in Oostelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartje Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
6: Radio SNB.
5: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheels on Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien twee goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheels on Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Lian Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazie op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB. 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur... De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zoek naar een gezellige sportieve middag voor de jeugd? Sportstuif Zon en Breugel en de Lefgroep organiseren we een speciale woensdagmiddagactiviteit. Ze spelen op veld 2 bij hockeyvereniging HTC Zon in de Royseweg 9. De volgende activiteit is op zaterdag 13 juni. Ze beginnen precies om 3 uur in de middag, dus zorg dat je op tijd bent om direct mee te kunnen doen. De sessie duurt ongeveer 1 uur en meld je snel aan via samenbijsportinstuif.nl/zonenbreugel. En ben erbij op zaterdag 13 juni aanvang 3 uur in de middag bij de hockeyvereniging in Zon.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.sm.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het De Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubblets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor De Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten te voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie,

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
0: SNB.
2: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.

0: 1964 worden de Hondells. En Lil Honda was geen love story. Maar misschien met een motorvoertuig. Maar in ieder geval, daar ging het over. En dankzij Pierre 61 werd het een stereoplaat. Ja, je moet allemaal in de 21ste eeuw. Welkom bij Cindy, mijn naam is Perry Tilman en ik krijg maar voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doel uit de huidige eeuw. En we rommelen daar af en toe een klein beetje mee, zeker op, op deze dag. Nou, dan heb je iets van, we gaan een paar dingen achter elkaar draaien. We hadden net al over een Little Honda. En hier zijn weer een aantal racers op de snelweg. Het zijn de Playmates en Beep Beep.
1: Wow, riding in my Cadillac. What to my surprise.

Ja, na de Hondels draaiden we de Playmates en Biep Biep. En dat ding bleef maar harder gaan en harder gaan. En als je heel erg hard gaat, ja, dan schiet je van de aarde af natuurlijk. En dan kom je in de baan op de aarde, of misschien nog zoveel verder. Ga je zonnestelsel uit, zoals de Voyager 1 en 2. Maar goed, ik draai een beetje door nu. We hoorden de Grupo Sportivo met Beep Beep Love. Het was een verhaal over een ruimtevaartster die landde op het dak van Hans van den Burg. Het Beep Beep Love in 10 Mistakes 1977. We gaan even door met deze Space Adventures. Doen we met Sarah Brightman en Help Gossip. I Lost My Heart to a Starship Trooper. Het was 1978.

Sarah Brightman en Hot Gossip. I lost my heart to a Starship Trooper. We hoorden er heel wat science fiction themaatjes in terugkomen. Onder andere van Star Wars. Maar goed, we hoorden I lost my heart to a Starship Trooper. Ik had het al gezegd. 1978 was dat. Muziek van Marga Scheide. Ex-Luf. Uit 1982 zit de Love Symphony.

uitgebracht in 1986. Een All Around My Head was nummer van Steel Eyes Pen. Dat was folk bij José Obey. Maar ze heeft nog meer mooie folknummers gemaakt die waanzinnig goed zijn. Maar die zijn helemaal niet bekend. Maar we hebben het wel natuurlijk. En zo af en toe laat ik er eentje horen. Muziek van 1981. Van luister naar Patty Bart en Hold On To Love.

Vrijdagsnacht deze week is Grupo Sportivo en ze beoordelen de talkshow in 2026.

Billy Joel in 1976 van de LP en CD Turnstiles. Say Goodbye to Hollywood. The River van Bruce Springsteen kwam uit in 1980. Was een waanzinnig mooie plaat. Met enorm veel prijzen en gouden en zilveren en platineplaten. Dit is Hungry Hearts.

Hungry Heart 1980 was dat. Bruce Springsteen en de CD en LP The River. Muziek nu van Sheriff, een band die in Amerika wel bekend was, maar in Nederland niet. Wel genoteerd in de Billboard Hot 100 van 1989. When I'm With You.

fraaie plaat van Varend Volk. En we hoorden The Pool of the Tide. Daarvoor hoorden we Sheriff met When I'm With You. Longpaal die we gaan draaien, zo eentje is een... hoe bent ze met elkaar? Een soort van supergroep. We hoorden Plunder, Joint String Friends. Komen beide uit Friesland. En Bob Vergensen. Like, we can be one.

Folk Club. En hoorde ze met We Can Be One. De basislid Minimeer Friesland met Plunder en Joint Sing Friends. En Bob Ferguson erbij. In totaal een soort van supergroep. Ja. Hier is Glenda Peters in 2019 met Liefde.

0: Liefde hoorden wij van Glenda Peters, 2019. Muziek nu uit Friesland afkomstig. De naam viel net al, Plunder. We luisteren naar Het Zwarte Schaap.
1: Right, folks. Black Sheep.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
4: Bond Jan Berg.

En dat was hem dan de opening in het programma Bond voor vandaag. Deze is 1982. U hoorde June Lodge, More Than I Can Say. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Blijft u erbij? Taylor Swift hier. Opalight.

0: En dan was de muziek van Taylor Swift. Open Light hoorde u voorbij komen hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Want we gaan lekker door met muziek. En we gaan wel muziek uit de oude tijd draaien.
1: Oude meuk.
0: Oude meuk met andere woorden, ja. De Beatles. 1965. In My Life.

0: heerlijke gouden oude klassieker van The Beatles, In My Life uit 1965.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 2007 met Alan Clark. This Ain't Gonna Work.

0: Alan Clark, This Ain't Gonna Work, muziek uit 2007 alweer. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021, Justin Bieber, Hold On.

0: Justin Bieber, Hold On.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Maria Rack. Step into the sun. Ja, lekker in het zonnetje. Stap erin. Haal wat vitamine D op.

0: Uit 1998, deze van Casey en Jojo. Don't rush, give love the time. Take it slowly there. Ja, zo is dat maar net.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Deze uit 1971. Aphrodite's Child. Such a funny night.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Ja, dat 80 disco muziek, 1981, de band Fruitcake. My feet won't move. De voetjes blijven aan de grond en er wordt niet bewogen. Ook al gaf het ritme aan de plaat aan, tot je er best lekker op kon dansen. We gaan naar 2023 overigens met muziek van de Nederlandse band Chef Special. Een wondertje, Miracle.

0: first time.
1: Ja, ze maken leuke muziek, deze Nederlandse band Chef Special. Miracle uit 2023 was dat. We gaan terug in de tijd.
2: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
1: Jazeker, we gaan naar het jaar 1969 met deze Umbrella's Dream. Dit is High on a Mountain.

0: Heerlijke muziek in de jaren 60. Andwella's Dream was dat met High on a Mountain, bovenop het bergje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003 met Blue, dit is Guilty. En schuldig aan wat? We gaan er eens naar luisteren.

0: De muziek uit 2003 van Blue Guilty, de titel van de plaat. We gaan weer eens even lekker wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Inderdaad, in de categorie meer dan hits. Alleen de nieuwe van Terry Green samen met Dino Cyrus en Brandon Lane. Dit is Starlight.

0: Ja, dat was hem dan. Snel eventjes. Terry Green samen met Dino en Brandon Starlight. De titel van de nieuwe plaat. Lekkere plaat hier in het programma Bond. En daar doen we altijd ook weer ons best voor. Ja, zo gaat dat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: We gaan naar 2017 met Anne-Marie. Ciao.
2: Yeah.

Ja, dat was ineens van Anne-Marie. Ciao adios, de titel van het plaatje uit 2017. En hoort het al aan de tune, wij moeten ook aan ciao adios gaan doen. Het zit weer op een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Ik ben en blijf en was Jan Berg. Reageren kan zo altijd op het vastadres janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag en ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977 met Boudewijn de Groot, de kinderballade. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Whatmore, wat gehuurd is 15 Seconds of Fame. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 7 juni is er een gezellige hobby- en kunstmarkt in de tuin van José van Henk van Houten in het buitengebied van Best. Van 10:30 ochtends tot 5:00 middags laten meer dan 20 kunstenaars en hobbyisten hun werk zien. Je kunt rondkijken, inspiratie opdoen en genieten van een drankje op een van de zitjes in de tuin. De toegang is gratis en je bent welkom aan de Hagelaarweg 2 in Best. Kom gezellig langs en geniet van kunst en natuur op 7 juni.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB. 107.5 FM.
5: En overal via radio SNB.nl.
6: Radio SNB.

0: oh zo lekkere vrijdag. De opstart richting het weekend, waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Eoba Bryson is op 75-jaar leeftijd overleden. De Amerikaanse R&B-zanger werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen naar een beroerte, waarna hij dinsdag in het bijzijn van zijn naaste vredig is ingeslapen. Bryson verwierf wereldwijde faam met zijn iconische Disney-duetten Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin, die hem allebei een Grammy Award opleverde. Zijn familie laat in een emotionele verklaring weten diep trots te putten uit de enorme hoeveelheid liefde van fans wereldwijd. Gerard Joling geeft begin 2027 zijn allerlaatste grote soloconcerten. Onder de titel Only Joling, The Final Countdown, neemt de zanger op 19 en 20 februari afscheid van het grote podium in Rotterdam Ahoy. Het belooft een over-de-top afscheidsshow te worden met een live orkest en diverse gastartiesten, waarin hij zijn solocarrière nog één keer groot viert. Hoewel hij stopt met de megashows, blijft Joling wel actief met de toppers en boekbaar voor kleinere optredens. De kaartverkoop start aanstaande maandag.

Abba, de Summer Nights, hier bij de ochtendshow op deze vrijdagochtend 5 juni. Waar we zometeen een kijkje nemen in de top 40 van dit moment met Marnus Smith en DriveSafe. We hebben het weeroverzicht voor Nederland klaarstaan. En nu het 79, Surrender, hier is Chip Track.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag trekken er een aantal buien over het land, maar deze zijn gelukkig minder fel en onstuimiger dan gisteren. De zon breekt ze nu en dan even door en bij een matige binnenlandse tot vrij krachtige kustwind uit het zuidwesten tot westen wordt het 16 tot 18 graden. In de loop van de middag en avond klaart het vaker op. Morgen wordt het met 19 tot 21 graden een graadje warmer. Het blijft lange tijd droog met af en toe zon en slechts een enkele middagbui bij een matige zuidenwind. Zondag draait de wind terug naar het zuidwesten en ontstaan er opnieuw enkele buien, afgewisseld door zonnige momenten bij eveneens 19 tot 21 graden.
2: De beste hit hoor je hier. Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ANWB-monteur uit Westhoven die in 2024 in Eindhoven de 56-jarige John doodreed, moet van de rechtbank 2 jaar de cel in, meldt Omroep Brabant. Veelpleger John jatte de telefoon en portemonnee uit de bus van de 60-jarige wegenwacht, terwijl hij iemand met pech hielp. De wegenwacht achtervolgde de dief door Eindhoven en dat ging op de Van Minderhoutstraat helemaal mis, waar John met zijn fiets onder de ANWB-bus kwam en 2 dagen later overleed in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank nam de wegenwachter veel te veel risico tijdens de achtervolging. In Woensel-Zuid worden net als in 3 andere Brabantse wijken waar grote sociaal-economische achterstanden zijn, baby's vaker te vroeg geboren. Verder zijn baby's vaak kleiner en komt ook babysterfte vaker voor. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, meldt Omroep Brabant. In de 4 wijken is een hogere werkloosheid, meer armoede, onderwijsachterstand en woonproblematiek. Een man uit Veldhoven wordt verdacht van betrokkenheid bij een bizar verkrachtingsnetwerk. In een groot onderzoek naar het seksueel misbruik van vrouwen zijn 4 mensen aangehouden. 4 verdachten, waaronder de Veldhovenaar, zijn wel geïdentificeerd, maar zitten nog niet vast, meldt Omroep Brabant. De slachtoffers zouden door hun partners gedrogeerd zijn, waarna de vrouwen werden verkracht en vervolgens werden daar beelden van verspreid. De politie is op zoek naar 2 mannen die bij de huldiging van PSV zwaar vuurwerk afstaken. Een 16-jarige jongen dacht dat het een fakkel was en raapte het op. Daarna ontplofte het vuurwerk. De tiener verloor 2 vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade. De 2 verdachten lieten het slachtoffer daarna zwaargewond achter en gingen er vandoor. Bart Habraak en Floris Schoots worden beide wethouder in Waalre. Ze zijn daarmee 2 nieuwe gezichten in het gemeentebestuur van het dorp. Habraak zat de afgelopen 8 jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad van Eindhoven. Schoots was de afgelopen 12 jaar D66-raadslid in het dorp. En Geldrop Mierlo kan starten met de bouw van 160 sociale huurwoningen. De gemeente krijgt 1,4 miljoen euro subsidie uit het Beethovenpotje dat bedoeld is om ASML in de regio te laten groeien. Geldrop Mierlo legt zelf nog eens 4 ton bij en daardoor kan het woningbouwproject van woonbedrijven aan de Appelaar in Geldrop versneld van start. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Rock and roll is king hier bij de ochtendshow op deze vrijdagochtend 5 juni 2026. De o zo lekkere vrijdag met de opstart naar jouw weekend toe. Wat hebben we voor je klaarstaan? Zometeen gaan we kijken naar de Europese weersverwachting. We hebben Klaus Kleiners en Jackson Browne, Joe Corey en de laatste maal Maywood als artiest van de week.

0: de Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje en Albanië noteren een zonnige 28 graden... en ook Cyprus doet mee met 25 graden. Richting het noorden en oosten overheerst de wisselvalligheid... want in Centraal-Europa en Rusland vallen verspreid regenbuien... met temperaturen die liggen tussen de 22 tot 26 graden. Morgen wint de zon flink aan kracht in het zuidwesten... waardoor het kwik in Spanje stijgt naar een hete 31 graden. In Centraal- en Oost-Europa blijft de atmosfeer echter onstuimig. Over Oekraïne trekken pittige onweersbuien bij 24 graden... terwijl België het moet doen met de regulare regenbuien bij zo'n 20 graden. Zondag eindigt het weekend snikheet in Spanje... met uitschieters tot wel 34 graden onder een strak blauwe hemel. Polen pakt met 26 graden eveneens een flinke portie zon mee... terwijl het hoge noorden in Noorwegen juist flink afkoelt naar een bewolkte 17 graden...

1986. Klaus Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine. En jij bent mijn vriend hier op de radio in de vroege ochtenduren met de ochtendshow. Waar we zo meteen

En de sloten artiest van de week Maywood af met een allergrootste succes. Late at Night, dit catchy nummer met die herkenbare trompet-solo bezorgde de dames in 1980 hun felbegeerde eerste nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. De klassieker van een debuutalbum bleek een absolute blijver op de radio. De zinger stond maar liefst 14 weken lang in de top 40 genoteerd.

Game van David Bowie. En daarmee gaan we richting het tweede uur van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 5 juni, die we aftrappen met de Pasadena's Tribute Ride On. Verder dat uur Seal, Billy Idol, een blokje shownieuws, Britney Spears, The Army of Lovers, Aiden Wise en Harry Styles. Maar we zijn nog niet helemaal aan het einde van dit uur. We hebben nog voor je klaarstaan uit 87 Animal van Def Leppard. Maar eerst gaan we verder.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Right On van de Pasadena's bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 5 juni 2026. De o zo lekkere vrijdag. De opstart richting het weekend. Met onderweg Billy Idol, Sweet 16, Nu Seal. Hier is Kiss from a Rose.

0: gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: De 33-jarige Robert van Hemert geeft volgend jaar de allergrootste soloshow uit zijn carrière. De Leidse zanger staat op vrijdag 23 april 2027 in de Amsterdamse Avans Live met zijn eigen show getiteld Daar moet je heen, zo maakte zijn management woensdag bekend. Van Hemert noemt de mijlpaal onwerkelijk en belooft zijn fans een onvergetelijke avond. Vandaag start niet alleen de kaartverkoop van het concert, maar brengt de volkszanger ook direct een gloednieuwe single Zandloopster uit. Chris Appleton heeft op Instagram zijn ultieme droom in vervulling zien gaan door haar van Britney Spears te stylen. De beroemde haarstylist, bekend van zijn werk met sterren als Kim Kardashian en Jennifer Lopez, deelde vol trots foto's waarop de popster straalt met gloednieuw kapsel van lang blond stijl haar. Appleton blinkt geëmotioneerd terug op zijn jeugd in Engeland, waarin Britney de soundtrack van zijn leven vormde en omschrijft het popicoon als een van

Pretty Fire, The Army of Lovers, op de vrijdagochtend hier bij De Ochtendshow, waar we zometeen naar de hitlijst gaan van dit moment met de man die de Amsterdam Arena op zijn kop weet te zetten, Harry Styles, American Girls. Tot die tijd gaan we naar 89 met Edelweiss en Bring Me Edelweiss.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag herstelt het weerbeeld zich naar een onstuimige donderdag. Er trekken nog wel een aantal buien over de regio, maar de felheid is er grotendeels vanaf. De zon laat zich af en toe kort zien en onder invloed van een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind blijft de temperatuur steken tussen de 16 en 18 graden. Gelukkig klaart het later in de middag en gedurende de avond op steeds meer plaatsen op. Morgen klaart het nog verder op en stijgt de middagtemperatuur naar 19 tot 21 graden. Het blijft gedurende de dag lange tijd droog met zonnige perioden, al kan er in de middaguren nog een enkele lokale bui vallen bij een rustige matige zuidenwind. Zondag zoekt de wind opnieuw de zuidwesthoek op en trekt deze aan de kust weer vrij krachtig aan. Dit brengt hernieuwde wisselvalligheid met zich mee, waardoor er enkele buien ontstaan die worden afgewisseld door kortstondige zonnige momenten bij een stabiele 19 tot 21 graden.
2: De beste hits hoor je hier.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Waal heerste nog steeds angst na een ernstig geweldsincident waarvan een jonge vrouw eind maart slachtoffer werd. De politie wil weinig loslaten over het incident om zo de dader te kunnen pakken. Maar buurtbewoners snakken naar meer informatie. Het slachtoffer werd aangevallen vlakbij de kruising van de Volmolenseweg en de Broekhovenseweg en ze werd uren later compleet overstuur in het centrum van Waal gevonden. Er zitten 25 rechercheurs op de zaak. Een ANWB-monteur uit Westerhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De 60-jarige wegenwacht reed in 2024 een fietser dood op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. Hij zat die fietser achterna omdat de veelpleger even daarvoor zijn mobiel en portemonnee had gestolen uit de ANWB-bus, terwijl de wegenwacht iemand met pech hielp. Volgens de rechtbank ging de monteur echter veel te ver in de achtervolging. De fietser kwam onder de bus terecht en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De politie zoekt 2 mannen die tijdens de huldiging van PSV zwaar vuurwerk afstaken op de markt in Eindhoven. Een 16-jarige jongen uit Breda raapte het vuurwerk op omdat hij dacht dat het een fakkel was. Vervolgens ontplofte het in zijn hand. De jongen verloor 2 vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade. De verdachte liet in het slachtoffer vervolgens hulpeloos achter. Een bijzondere vondst diep in de bossen van Best gisteren. Handhavers van de gemeente vonden daar na een melding een illegaal zelfgebouwde boshut. Die stond verscholen tussen de bomen. De hut was nog in aanbouw, maar er stond al een flink geraamte. Toen de BOA's het bouwwerk ontdekten, was er ook iemand bij, maar die heeft geen boete gekregen. Bart Habraak en Floris Schoots worden beide wethouder in Waalre. Ze zijn daarmee 2 nieuwe gezichten in het gemeentebestuur van het dorp. Habraken zat de afgelopen 8 jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad van Eindhoven. Schoots was de afgelopen 12 jaar D66-raadslid in het dorp. En Geldermierlo kan sneller dan gepland starten met de bouw van 160 sociale huurwoningen. De gemeente krijgt namelijk 1,4 miljoen euro subsidie uit het Beethovenpotje dat bedoeld is om ASML in die regio te laten groeien. Geldermierlo legt zelf nog eens 4 ton bij en daardoor kan het woningbouwproject van woonbedrijf aan de Appelaar in Gelderop eerder van start. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Face to face en daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 5 juni op de Ozo Lekkere Vrijdag, de opstart richting jouw weekend. Met zometeen de weersvoorspellingen uit de Verenigde Staten, maar we gaan eerst terug naar 1977 met Heart, hier is Crazy on You.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag begint de dag bewolkt in New York bij een warme 31 graden. En in Chicago met kans op een bui bij 29 graden. In L.A. en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop bij temperaturen van respectievelijk 29 graden en een zinderende 41 graden. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking bij een temperatuur van 28 graden. Morgen blijft het in New York bewolkt en stijgt het kwik naar 32 graden, terwijl Chicago opklaart met een droge 26 graden. Richting zondag koelt het in New York opnieuw af naar 27 graden met aanhoudende bewolking en krijgt Chicago te maken met een verdere daling tot 20 graden.
2: Alleen voor jou, de beste hits.

Rainbow Horn met Dance Across the Floor. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar we blijven eerst in de jaren 70. Om precies te zijn, 1970. Dit is Christy en Yellow River.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 5 juni 1956. Elvis Presley treedt op in Milton Berle Show en voert Hound Dog uit met zijn beruchte wilde heupbewegingen. Dit optreden veroorzaakte destijds grote maatschappelijke verontwaardiging en werd een kantelpunt in de populariteit van rock and roll. 1964. De Beatles beginnen in Kopenhagen aan hun allereerste wereldtournee. Hoewel drummer Ringo Starr tijdelijk moet worden vervangen door Jimmy Nicol vanwege ziekte, markeerde dit het officiële startschot van hun wereldwijde dominatie. 1997. De Bruce Hanson bereiken de nummer 1 positie met een aanstekelijke debuutsingle Mbop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Herende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Kerstdoel is, lieve mensen, dat is lekker. Ja, een bewezen feit. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Uit 1994 was dat CJ Lewis.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

Mr. Sex Machine himself. In de late jaren, oktober 1986, James Brown en Gravity. Terug op de radio, zoals elke plaat die er eigenlijk thuis hoort. Vooral muziek uit een grijs verleden, wat we zo gek op zijn. De voltooid en verleden fotografische tijd. Wees welkom, dit is...

Ook al is het half tot geheel behoorlijk, lieve vrienden. De zon die schijnt bij ons altijd uit de radio. En de zonnige muziek uit maart van 1982. Er waren Albano en Romina Power. Met gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Felicitaat. Zometeen vanuit dit theater. Voor jou een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar dit is allereerst Nena.

0: Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Als Duitsland, jawohl. Dat is waar. Jenena, jawohl.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ook al het lekkers komt zo af en toe vanuit het Nederlandse platteland. Wat een boeren, wat een boeren, wat een boeren. Ze komen naar Hummelo, hier is normaal.

Een hele fijne. Een hele, hele, hele fijne. Voor achter die keukengordijnen. Vandaag waren dit de jongens wederom onder leiding van Buurs en Beer. Benny Jolling, de jongens van Normaal. De Achthoekse Hummelo. Jo, met Jambalaya, Kampuur Light. Heerlijk, jongens. En nou goed, Spooky die had een dagje vrij. Spooky, ja, nee, goed, geen probleem. Voor Spooky. Spooky's Day of ook. De Swinging Soul Machine op jouw radio. Zometeen Stevie Wonder van de LP Songs of the Key of Life. Allereerst Cool in the Gang.

0: in door je speakers. En hij is bovendien een aardige
1: kerel.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wordt het toch nog gezellig.

De gouden hits van toen, ze klinken weer zonnig. En ja, goed, die zon die schijnt op je radio natuurlijk nog steeds. Het was van de LP, ik vind het zijn de allerbeste LP in de jaren 70. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder and I Wish. Gouden hits, ze leven op de radio. En wie weet luister je al gezellig, ook via de middengolf. Met z'n allen, wat een feest is dat. Nou,

0: May you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good.
1: Got Johnny?
0: And when I hate every inch of
1: the man in black, Johnny Cash, live in St. Quentin in the Bays. Je zat alleen maar van die hele lieve jongens, weet je wel.
2: And it will be my last.
1: Nou ja.
2: Slam it!
1: Was wel een van de beruchtigste baaiers van de stage, toch? Goed. Hij was er wel live. In St. Quentin. Dit is de Middle of the Road Show via de bekende lange palen en digitale kanalen. En muziek hoor je ook van de Pasadena's.

0: met wat minder feestvreugde vertrek je op maandagochtend weer naar je werk. Voor je het weet is het weer
1: vrijdag.
0: En dan ja, goed huwelijk, gaat s'avonds alle remmen weer los. Dan denk je van, kom, ik trek iets wat anders aan dan mijn badslippers. Dan ga lekker naar de ouderwetse Dixo. Ha, lekker. Gotta keep dancing. Het was muziek uit een grijs verleden. Van Gary Lucas in dit geval. En wat dacht je hiervan?
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je

You were my friend, dat zong ze in 1973. Die goede oude tijd komt nog wel lekker dichterbij hoor. Vandaag op je radio en ook in de middag de roadshow. Het was Chai Goldwyn. Wat een fantastisch zangeres was dat zeg. Heerlijk. Dit soort muzikale hoogstandjes hoor je gewoon lekker de hele dag op je radio. En ook Paulus is aanwezig. Paulus McCartney en The Hope of Deliverance.

best wel grappig eigenlijk, hè, muzikaal gezien. Al die, ja, nou goed, de complete Beatles die gingen over op een solo tour. Ja, noemen ze maar op, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon en Paul McCartney, die nog heette. Nog een muzikale hoogstandje van 1993. Hold off Deliverance. Even de laatste voor vandaag. In the middle of the road show. Hey, maak er nog een leuke voortzetting van. En veel plezier met mijn lieve collega. We zullen je nog uitzonderlijk vermaken. Hey, we spreken elkaar.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op manege Soethout aan de Steenovenweg in Oostelbeerst vindt het outdoor Oostelbeerse springconcours plaats. Jong en oud zijn welkom, want de intree is gratis. Zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het springen van ponies op het programma. De dag erna, zondag 14 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags springen de paarden. Kom genieten van deze mooie wedstrijd op zaterdag 13 juni van 10 tot 5 voor de ponies. En zondag 14 juni van 10 tot 5 voor de paarden bij manege Soethout in Oostelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

ik deze plaat voor de eerste keer hoorde, werd ik gelijk verliefd op deze drie dames. Bananarama. Robert De Niro's Waiting uit ons basisjaar van de dames Bananarama. En het was een hele grote hit, zo'n beetje over de geheel Europa. Ik zeg een hele goede dag toegewenst hier vanuit de studio. Dit is De Bouwval. De komende twee uur lang ben ik bij je met alleen maar de leukste muziek uit een bepaald jaar als speciale aanbieding. Daar draaien we het meeste van deze komende twee uur. En voor de verdere draaien we nog gewoon een hele hoop leuke muziekjes. We gaan het hebben met je over het jaar dat ik me zo verdomd alleen voelde, zong Danny de Munk. En die zong het ook naar de eerste positie in de hitlijst, zogezegd. En ook in de top 100 over dat jaar. Careless Whisper van George Michael die stond hoog genoteerd. Die werd tweede in de jaarlijst. En ook Purple Rain van Prince en The Revolutions stond op nummer 3 dan. 4, I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder. En op 5 in het jaarlijstje van 1984, want daar hebben we het over, Lionel Richie met Hello. When the Rain Begins to Fall, Jermaine Jackson en Pia Zadora stond op nummer 6. Op nummer 7, Love is a Battlefield en Relax van Duran Duran op nummer 8. 9 was I Want to Break Free van Queen. Je weet wel, met die befaamde videoclip waar ze het huis aan het schoonmaken waren. En op nummer 10, Love of the Common People van Paul Young. Dat stond er allemaal in de top in 1984. En deze stond er eigenlijk ook wel in, alleen werd niet zo hoog getipt. Uit de film Purple Rain van Prince is dit, of zijn dit, de drie dames Apollonia 6 en Sex Shooter. En er komt genoeg geheig en gedoe in voor, dus daar hou ik bij een verre van. Hey, welkom, dit is De Bouwval. Twee uur lang ben ik bij je met alleen maar dit soort leuke plaatjes.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Waal heerste nog steeds angst na een ernstig geweldsincident waarvan een jonge vrouw eind maart slachtoffer werd. De politie wil weinig loslaten over het incident om zo de dader te kunnen pakken. Maar buurtbewoners snakken naar meer informatie. Het slachtoffer werd aangevallen vlakbij de kruising van de Volmolensweg en de Broekhovenseweg. En ze werd uren later compleet overstuur in het centrum van Waalre gevonden. Er zitten 25 rechercheurs op de zaak. Een ANWB-monteur uit Westerhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De 60-jarige wegenwacht reed in 2024 een fietser dood op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. Hij zat die fietser achterna omdat de veelpleger even daarvoor zijn mobiel en portemonnee had gestolen uit de ANWB-bus, terwijl de wegenwacht iemand met pech hielp. Volgens de rechtbank ging de monteur echter veel te ver in de achtervolging. De fietser kwam onder de bus terecht en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De politie zoekt 2 mannen die tijdens de huldiging van PSV zwaar vuurwerk afstaken op de markt in Eindhoven. Een 16-jarige jongen uit Breda raapte het vuurwerk op omdat hij dacht dat het een fakkel was. Vervolgens ontplofte het in zijn hand. De jongen verloor 2 vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade. De verdachte liet het slachtoffer vervolgens hulpeloos achter. Een bijzondere vondst diep in de bossen van Best gisteren. Handhavers van de gemeente vonden daarna een melding een illegaal zelfgebouwde boshut. Die stond verscholen tussen de bomen. De hut was nog in aanbouw, maar er stond al een flink geraamte. Toen de BOA's het bouwwerk ontdekten, was er ook iemand bij, maar die heeft geen boete gekregen. Bart Habraak en Floris Schoots worden beide wethouder in Waalre. Ze zijn daarmee 2 nieuwe gezichten in het gemeentebestuur van het dorp. Habraak zat de afgelopen 8 jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad van Eindhoven. Schoots was de afgelopen 12 jaar D66-raadslid in het dorp. En Geldrop-Mierlo kan sneller dan gepland starten met de bouw van 160 sociale huurwoningen. De gemeente krijgt namelijk 1,4 miljoen euro subsidie uit het Beethovenpotje dat bedoeld is om ASML in de regio te laten groeien. Geldrop-Mierlo legt zelf nog eens 4 ton bij en daardoor kan het woningbouwproject van woonbedrijf aan de Appelaar in Geldrop eerder van start. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

met wat gehakkelijke stoten erin, maar The Wall Came Tumbling Down. Bollet en Bolland, ze hadden hele grote hits hier in Nederland. The Summer of 71 was er zo eentje. Maar wat had je gedacht van Can't Wait for the Sun, Mexico Can't Stay Away en dat soort dingen. Dit was een van de middelmatige hitjes van de heren Bolland en Bolland. 1990 stond het zo'n beetje 7 weken in de lijst der lijsten hier in Nederland. En ook in Vlaanderen ook nog wel, hoor. Even kijken. Ons basisjaar 1984 bracht een aantal juweeltjes aan One Day Wonders naar voren. Uit de serie Dallas. Ze speelden daar het zusje, neefje, nichtje van die mensen. Andrew Landers. En dit is Playa Blanca. Ik ga het niet zingen, want zij kan beter dus.

Nou, niet dat ik iets dagelijks zoiets doe, maar laten we samen knielen en bidden tot de Heer. Met al zo'n galmpje bij, hè? Weet je? Wij zijn hier samen gekomen om met z'n allen te luisteren naar Greenfield & Cook en Easy Boy. Uit 1973. Ah. 1973, hoe oud was ik toen? Even kijken, dat was een jaar of 4, 5. En toen deden we het al samen volgens Greenfield & Cook. Nu doen we het nog steeds samen. En dat doen we dan samen in een auto meestal. Dan begint het meestal. Dan gaat het verder. En dan kruipt het zo langzaam omhoog. De Cars.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Rawazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

wat hebben ze toch leuke plaatjes gemaakt in de tijd, hè? Andrew Ridgeley en George Michael zijn uit elkaar gegaan, waarna George Michael de hoogte is ingegaan met het schrijven en het produceren en het zelf ook zingen van de liedjes. En Andrew Ridgeley, ja, die is eigenlijk op zijn kont gaan zitten en heeft een beetje, om het plat te zeggen, de roem naar zich toe getrokken. En eigenlijk heeft hij daarna zeer weinig meer gedaan in de muziekwereld. Hij zal heus nog wel andere dingen hebben gedaan die wij niet weten. Maar als jij het weet, laat het ons even weten. Dan weten wij dat. Dan kan ik dat ook weer wereldkundig maken. Zou ik zeggen. 1984, ons basisjaar. Het jaar dat Theo Komen verongelukt. Op 4 april 1994 komt de radioverslaggever om bij een auto-ongeluk.

Fatback al uit 2002 en de Griekse melodie op jouw radio. En we hadden het net over het ongeluk van Theo Komen op 4 april 1984. Nou, het was ook trouwens het jaar van de moord op Indira Gandhi. Op 31 oktober 1994 met mevrouw Indira Gandhi, het staatshoofd van India, vermoord door haar lijfwacht. Dat gebeurde dus in 1984 alweer. Ook waren er in 1984 een hele hoop leuke liedjes. Dadelijk hebben we Status Quo voor je met The Wanderer. Maar eerst deze.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zoek naar een gezellige sportieve middag voor de jeugd. Sportstuif Zon en Breugel en de LEF-groep organiseren we een speciale woensdagmiddagactiviteit. Ze spelen op veld 2 bij hockeyvereniging HTC Zon in de Royseweg 9. De volgende activiteit is op zaterdag 13 juni. Ze beginnen precies om 3:00 in de middag. Dus zorg dat je op tijd bent om direct mee te kunnen doen. De sessie duurt ongeveer 1:00 en meld je snel aan via samenbijsportinstuif.nl/zonenbreugel. En ben erbij op zaterdag 13 juni aanvang 3:00 in de middag bij de hockeyvereniging in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de Gold Plated Klitstuts, de Mini Klithalskettingen, halsketting en de Klit of Silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op zelfnus.nl.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

van Highway. Van Highway. Ja, er zitten zoveel knopjes op mijn mengtafel dat ik nog wel eens de verkeerde pak. En dat was nu ook het geval. Highway Sugar Sugar Baby. Daar begonnen we dit tweede gedeelte, dit tweede uur van de bouwval mee. Straks in dit uur gaan we eens kijken wat er op nummer 1 stond in de Billboard Year of Charts. De Billboard Hot 100 Year Chart van 1984, want daar hebben we het over. We gaan straks ook nog wat leuke plaatjes draaien. Even kijken, wat hebben we straks nog? We hebben de Time Bandits, we hebben Matthew Wilder, we hebben Deepest Mode. Fox the Fox zelfs zie ik hier ineens staan. Welkom in het jaar dat Johan Cruijff afscheid neemt van Feyenoord. In de wedstrijd PEC Zwolle FC Feyenoord wint Feyenoord met 2-1. En Ger Keizer ondergaat in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis als eerste Nederlander met succes een harttransplantatie aan. En het is ook een triest jaar, want Doe Maar, je kent hem wel, Doe Maar, de groep, die geeft haar laatste optreden in 's-Hertogenbosch. Doe Maar is afgelopen in 1984. Echt, ik heb liggen janken. Echt, dagen heeft dat geduurd. 1984, ook een hele leuke plaat van Blue Nile.

Ik zeg niet dat ik hem ken, maar er zijn een aantal mensen hier op het radiostation met een gouden strot. De Time Bandits uit 1983. Listen to the man with a golden voice. 1984. Ons basisjaar komt de volgende uit. Sade en Smooth Operator. 84 trouwens het jaar van een hele hoop eerste dingetjes. Hè? De Discman kwam uit in 1984. Inkjet printers, laserprinters en de nieuwe Apple Macintosh. Die verbazenwekkend goedkoop was in die tijd. 24.000 2400 euro.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 7 juni is er een gezellige hobby- en kunstmarkt in de tuin van José van Henk van Houten in het buitengebied van Best. Van 10:30 ochtends tot 5:00 middags laten meer dan 20 kunstenaars en hobbyisten hun werk zien. Je kunt rondkijken, inspiratie opdoen en genieten van een drankje op een van de zitjes in de tuin. De toegang is gratis en je bent welkom aan de Hagelaarweg 2 in Best. Kom gezellig langs en geniet van kunst en natuur op 7 juni.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

How do you do? 1982, het begin van de tijd van Roxette. Want het was het plaatje waar ze in Nederland toch wel beroemd mee werden. En over een dame die beroemd was, maar eigenlijk nog wel een beetje is, zo gezegd, in de wereld. Ja. Als je dat al hoort, dan denk je al, ah, Tina Turner. Ze was al zeer oud toen ze dit succes had, maar...

De heren van de Hollies en The Man Without a Heart. Ja, ja, elke week behandelen we hem zo'n beetje, als het kan, als ik eraan denk en zo, dat soort dingen. De jaarlijstje van 1984 en dan in de vorm van de Billboard Hot 100 voor je. Op nummer 10 stond Culture Club met Karma Chameleon, de Ghostbusters van Ray Parker Jr. op 9. En op nummer 8 stond Yes met Owner of a Lonely Heart. Lionel Richie met Hello stond op nummer 7 en Van Halen met Jump, die stond op nummer 6. Dan Phil Collins met Against All Odds uit nummer 5 en Kenny Logan's Footloose stond op nummer 4. Paul McCartney en Michael Jackson samen met CCC, die stond op nummer 3. En Tina Turner, hoorde ze net met What's Love Got To Do With It, stond op nummer 2. En dan op nummer 1 stond Prince in 1984 met When Doves Cry. Nou, ben ik een beetje aan het zoeken geweest hier in dat prachtige systeem, maar ik moet eerlijk toegeven, Prince en When Doves Cry kwam ik niet zo 1, 2, 3 tegen. Dus ik denk van ja, dan moet ik toch wel iets anders verzinnen. En ik denk nou, dan draai ik er eentje van Prince die ook een heel grote hit was. Maar dan in 1999 bracht hij het uit. In de hoop dat het een hit zou worden. En dat werd het ook. En toevallig is het ook getiteld 90, 99.

1984, het jaar dat er toch een aantal plaatsjes uitkwamen die erop benadrukten dat we allemaal zeer mooi zijn. Al is het dan alleen maar van binnen, maar in ieder geval zijn we allemaal hartstikke mooi geboren. Ook in 1984 was het zover dat de Duitsstalige hits nog goed scoorden in Nederland in de hitparades. Ook deze van Nini D'Angelo en Jenseits van Eden. Hele grote hits in der lage landen in 1984.

wat waren er toch een hele hoop van die leuke plaatjes in het jaar 1984. En over plaatjes en dingetjes gesproken. Er waren ook nog films in dat jaar. Wacht even. Moet even meedoen. Ja, dat.

Arnie Abels was een van die films uit 1984, maar ook de Ghostbusters kwamen uit in dat jaar. Ja, Indiana Jones en de Temple of Doom van Steven Spielberg was een grote hit. En Once Upon a Time in America van Sergio Leone, dat met prachtige muziek was dat trouwens. Die kwam uit in 1984. Paris, Texas, die was een aardig hitje, klein filmhitje. En The Killing Fields, dat was een grotere hit in 1984 als film zijnde. Maar ook de Never Ending Story met die ene in de hoofdrol. En Top Secret van Jim Abrams. Dat waren de films uit 1984. En die ene echte bekende man uit de Never Ending Story. Ik had hem net in mijn hoofd hangen, zeg. Hoe heet hij nou ook alweer? Ik weet het net. Die ene, weet je wel. David Bowie. Ja, wordt hier weer even terug toegefluisterd. Dankjewel. Ik was het toch helemaal kwijt. People are people, voor degene die het wil weten. Dit is Depeche Mode. Ook uit dat befaamde jaar.

dan sta ik weer in vuur en vlam. Ergens in de 60 jaren hadden de Searchers het daarover. En daarvoor trouwens Depeche Mode. People are people, whatever will be. Het zit er weer op voor nu. Ik zou zeggen tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. En dan doen we nog een keertje in 2 uur samen met een speciaal uur in de aandacht. Welk jaar en zo, dat weet ik nog niet, maar daar kom je dan wel achter. Hey, de groeten, dit is...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
9: Een hoogtepunt uit de

Ja, 2009 was dit. En dit is Caitlin Lewis. En vrijdagmorgen. Ja, ik heb een gebied al in, hoor. Ja, zeker. Dus daar is ook maar gebleven voor Caitlin. 2023 bracht ze deze single uit.

En oh, money. We kunnen ja, bijna niet zonder, hè? Eigenlijk. Nee. Daniel Towers nu met As You Are. En ja, daarachteraan Shania Twain en Brian White. And From This Moment On.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Waal heerste nog steeds angst na een ernstig geweldsincident waarvan een jonge vrouw eind maart slachtoffer werd. De politie wil weinig loslaten over het incident om zo de dader te kunnen pakken. Maar buurtbewoners snakken naar meer informatie. Het slachtoffer werd aangevallen vlakbij de kruising van de Volmolensweg en de Broekhovenseweg. En ze werd uren later compleet overstuur in het centrum van Waal gevonden. Er zitten 25 rechercheurs op de zaak. Een ANWB-monteur uit Westerhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De 60-jarige wegenwacht reed in 2024 een fietser dood op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. Hij zat die fietser achterna omdat de veelpleger even daarvoor zijn mobiel en portemonnee had gestolen uit de ANWB-bus, terwijl de wegenwacht iemand met pech hielp. Volgens de rechtbank ging de monteur echter veel te ver in de achtervolging. De fietser kwam onder de bus terecht en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De politie zoekt 2 mannen die tijdens de huldiging van PSV zwaar vuurwerk afstaken op de markt in Eindhoven. Een 16-jarige jongen uit Breda raapte het vuurwerk op omdat hij dacht dat het een fakkel was. Vervolgens ontplofte het in zijn hand. De jongen verloor 2 vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade. De verdachte liet in het slachtoffer vervolgens hulpeloos achter. Een bijzondere vondst diep in de bossen van Best gisteren. Handhavers van de gemeente vonden daarna een melding een illegaal zelfgebouwde boshut. Die stond verscholen tussen de bomen. De hut was nog in aanbouw, maar er stond al een flink geraamte. Toen de BOA's het bouwwerk ontdekten, was er ook iemand bij, maar die heeft geen boete gekregen. Bart Habraak en Floris Schoots worden beide wethouder in Waalre. Ze zijn daarmee 2 nieuwe gezichten in het gemeentebestuur van het dorp. Habraken zat de afgelopen 8 jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad van Eindhoven. Schoots was de afgelopen 12 jaar D66-raadslid in het dorp. En Geldermierlo kan sneller dan gepland starten met de bouw van 160 sociale huurwoningen. De gemeente krijgt namelijk 1,4 miljoen euro subsidie uit het Beethovenpotje dat bedoeld is om ASML in de regio te laten groeien. Geldermierlo legt zelf nog eens 4 ton bij en daardoor kan het woningbouwproject van woonbedrijf aan de Appelaar in Gelderop eerder van start. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.
3: Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-aan-2. Kijk, de wedstrijd gaat beginnen.

Ze staan al jaren aan de top van elk klassement. Karakter vol met pit, scherp en toch brutaal. Ik zie ze bruisend combineren

hè, het is maar een liedje. Zo moet je het even stil. YouTube straks met I Still Have It Found What I'm Looking For. Hij is nog steeds aan het zoeken. In 1987. En Li Ning en Boys. Ja, dat is geen Chinees. Li Ning, dat zou wel een naam wezen voor een...

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Sonnenbreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM.
9: en overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong. Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Zon en Breugel. Het
10: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radio-smb.nl.
2: Radio SMB.

0: Kylie Minogue, Rich Chanel, het Europese weer, Kool & The King, Samantha Fox, Supertramp en we gaan van start in 86 met When Tomorrow Comes van The Rednecks.
1: Duidelijk en luid, knalt je radio uit. Reinier Witbol Veugen.

1989 hoorden we Hand on Your Head op deze vrijdag 5 juni 2026. De o zo lekkere vrijdag, de opstart richting jouw weekend. Waar we zometeen naar de Europese weersverwachting gaan kijken. Maar eerst dat 87. Temptation, dit is Richenel.

0: de Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje en Albanië noteren een zonnige 28 graden en ook Cyprus doet mee met 25 graden. Richting het noorden en oosten overheerst de wisselvalligheid, want in Centraal-Europa en Rusland vallen verspreid regenbuien met temperaturen die liggen tussen de 22 tot 26 graden. Morgen winterzon flink aan kracht in het zuidwesten, waardoor het kwik in Spanje stijgt naar een hete 31 graden. In Centraal- en Oost-Europa blijft de atmosfeer echter onstuimig. Over Oekraïne trekken pittige onweersbuien bij 24 graden, terwijl België het moet doen met de regulare regenbuien bij zo'n 20 graden. Zondag eindigt het weekend snikheet in Spanje met uitschieters tot wel 34 graden onder een strak blauwe hemel. Polen pakt met 26 graden eveneens een flinke portie.

Muziekplezier iedere werkdag op jouw radio. En wil je op de hoogte blijven? Like ons op Facebook. Ga ervoor naar facebook.com/muziekplezier.eu. Onderweg Supertramp.

0: terug naar 1985 met Cannibal van Supertramp. Onderweg Bad English en Time Stood Still.
1: Het weeroverzicht.
0: Richting het einde van de middag en in de avonduren neemt de buiigheid gelukkig af en krijgt de zon meer de overhand. Morgen krijgen we te maken met een matige zuidenwind die warme lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 19 tot 21 graden. Het blijft op de meeste plaatsen urenlang droog met mooie zonnige periode en slechts een kleine kans op een verdwaalde bui in de namiddag. Zondag draait de stroming terug naar het zuidwesten en wakkert de wind aan zee aan tot vrij krachtig. Wolkenvelden en zonnige momenten wisselen elkaar af, waarbij er opnieuw een paar buien tot ontwikkeling komen bij temperaturen die met 19 tot 21 graden gelijk blijven met die aan zaterdag.
2: De beste hit hoor je hier.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Serafijn P. uit Eindhoven moet van de rechtbank 2 jaar de cel in voor het organiseren van drugsmokkel en witwassen. Verder krijgt hij een boete van 40.000 euro en ook nog een taakstraf van 240 uur, meldt Omroep Brabant. De 48-jarige Eindhovenaar was de bodyguard van rapper Lil Kleine. Hij kwam in beeld bij justitie doordat er versleuteld berichtenverkeer gekraakt werd door de politie. De schrik zit er in Waalre nog steeds goed in na een ernstig geweldsincident waarvan een jonge vrouw eind maart slachtoffer werd. De politie wil weinig loslaten over het incident om zo de daden te kunnen pakken, maar buurtbewoners snakken naar meer informatie. Het slachtoffer werd aangevallen vlakbij de kruising van de Volmolenseweg en de Broekhovenseweg en werd uren later compleet overstuur in het centrum van Waalre gevonden. Een ANWB-monteur uit Westerhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De 60-jarige wegenwacht reed in 2024 een fietser dood op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. Hij zat die fietser achterna omdat de veelpleger even daarvoor zijn mobiel en portemonnee had gestolen uit de ANBB-bus, terwijl de wegenwacht iemand met pech hielp. Volgens de rechtbank ging de monteur echter veel te ver in de achtervolging. De fietser kwam onder de bus terecht en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Grote zorgen in de Bestse wijk Batadorp over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum aan de Maas. Dat is op industrieterrein De Breven, direct naast de wijk. Ze vrezen dat er straks meer arbeidsmigranten en vluchtelingen wonen dan Bestenaren. Alleen de arbeidsmigranten veroorzaken nu al flink wat overlast. Omwonenden vrezen dat dit alleen maar erger wordt en het gevoel van onveiligheid groeit. Daarom is er een brief naar het gemeentebestuur gestuurd. Het pand van het Waalre's Museum is verkocht en daarmee is het definitief over en sluiten voor het museum. In het gebouw komt een ontmoetingscentrum met ook horeca, leslokalen en kantoren. Wat er met de collectie van het museum gebeurt is nog onduidelijk. En wie dit weekend van en naar Eindhoven wil reizen met de trein moet daar extra tijd voor uittrekken. ProRail werkt namelijk aan het spoor en daarom rijden er vanaf vanavond 11 uur tot en met zondag geen treinen naar Eindhoven Centraal. Er wordt vervangend busvervoer ingezet door de NS, maar dat duurt wel langer. De werkzaamheden zijn nodig voor onderhoud en om het spoor te verbeteren. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
5: Ik ben dood.

Anglis en John White. Time stood still op de oh zo lekkere vrijdag 5 juni 2026. De opstart richting jouw weekend. En lekker weer een paar dagen rust om op adem te komen. Wij vuren ze in ieder geval met de grootste poppets aller tijden. Met onderweg muziek van 24/7. Naar deze van The Pretenders. Hier is Brass in the Pocket.

40 jaar geleden van week 22. Die werd gisteren beëindigd met de nummer 1. En dat betekent dat we aan week 23 zijn toegekomen. En deze werd op 6 juni 1986 verkozen als de alarmschijf Level 42 met The Lessons in Love. Een plaat die we de komende 15 weken gaan tegenkomen in de top 40. En weet te pieken op de nummer 2 positie. Met nu Dance All Days, hier is Wang Chang.

always, Wang Chung. En daarmee gaan we richting het tweede uur van muziekplezier op deze Ozo lekkere vrijdag 5 juni 2026. De opstart richting jouw weekend. En wil je op de hoogte blijven rondom het rijlijnzeilen van deze radioshow? Meld

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheelson Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 8:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheelson Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 3 mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De 3 rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren 3 armbanden en de beroemde helm van Cotovernesti. Die helm en 2 armbanden zijn alweer terecht. De 3 mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die 2 van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
13: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
13: SNB
14: 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
14: Radio
13: SNB.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag begint de dag bewolkt in New York bij een warme 31 graden. En in Chicago met kans op een bui bij 29 graden. In L.A. en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop bij temperaturen van respectievelijk 29 graden en een zinderende 41 graden. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking bij een temperatuur van 28 graden. Morgen blijft het in New York bewolkt en stijgt het kwik naar 32 graden, terwijl Chicago opklaart met een droge 26 graden. Richting zondag koelt het in New York opnieuw af naar 27 graden met aanhoudende bewolking en krijgt Chicago te maken met een verdere daling tot 20 graden.
2: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met

namen een kijkje in de hitlijst van 2007 met Amy Winehouse, Jorde, The Re-Rap. Zometeen R.R. Express van Royce Royce. Maar eerst tijd voor de legendarische Nederlandse rockband Vitesse rondom drummer Herman van Boeien. Die met hun strakke composities een onuitwisbare stempel wist te drukken op de nederrock. Tijd voor een flinke dosis onvervalste Nederlandse rock uit 1982. Hier is Rosalind.

0: kijk je in de hitlijst van 1981 met R. Express van Royce Royce. Onderweg R. Kelly met I Believe I Can Fly.
1: Het weeroverzicht.
0: Richting het einde van de middag en in de avonduren neemt de buiigheid gelukkig af en krijgt de zon meer de overhand. Morgen krijgen we te maken met een matige zuidenwind die warme lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 19 tot 21 graden. Het blijft op de meeste plaatsen urenlang droog met mooie zonnige periode en slechts een kleine kans op een verdwaalde bui in de namiddag. Zondag draait de stroming terug naar het zuidwesten en wakkert de wind aan zee aan tot vrij krachtig. Wolkenvelden en zonnige momenten wisselen elkaar af, waarbij er opnieuw een paar buien tot ontwikkeling komen bij temperaturen die met 19 tot 21 graden gelijk blijven met die aan zaterdag.
2: De beste hit hoor je hier.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Het zal doen en nu. Muziek, plezier,

die een lekkere luchtballonvaart aan het maken was. Maar dacht van, ik spring over de mand heen, zo naar beneden toe. Het komt allemaal wel goed. En ik denk dat ik wel kan vliegen. Daar ging het nummer dus ook over. R. Kelly, I Believe I Can Fly. Hier bij jouw muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De zeros, de tens en de twenties. Op die oh zo lekkere vrijdag 5 juni. Met zometeen de Borkies na Patti LaBelle en Michael McDonald. Dit is On My Own.

0: bijna kwart voor geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Soms kijken we naar de glinsterende oppervlakte van onze genegenheid... en geloven we dat we de volledige waarheid in pacht hebben. We koesteren de warmte en de vreugde van het moment... blind voor de schaduwen die onvermijdelijk aan de andere kant van diezelfde emotie liggen. Het is een pijnlijk proces om te ontdekken dat wat ooit als pure liefde voelde... ook een schaduwzijde kent. Een rauwe realiteit waar de onzekerheid en het verlies hun tol eisen... zodra de eerste glans is verdwenen. We worden gedwongen om de balans op te maken... tussen wat we hoopten te vinden en wat de werkelijkheid ons werkelijk te bieden heeft. Het is de confrontatie met onze eigen kwetsbaarheid... in het licht van wat we dachten dat onverwoestbaar was... Toch is juist de confrontatie noodzakelijk voor onze groei. Het dwingt ons om dieper te kijken dan de vrolijke melodie van het begin. Om werkelijk te kunnen liefhebben, moeten we bereid zijn om het volledige spectrum te omarmen. Inclusief de onvermijdelijke pijn en de complexe realiteit van de andere kant van de liefde.
1: En dit is de plaats in de originele taal.

0: www.facebook.com/muziekplezier.eu.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: Wauw, Reinier Witbos Veugen.
3: Waltz with me, darling.

Yes, darling, Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra uit 1989. En daarmee lopen we tegen het einde aan van muziekplezier voor deze oh zo lekkere vrijdag 5 juni 2026. Het weekend staat voor de deur. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Kom lekker op adem en geniet. En wij zijn er aanstaande maandag weer op jouw radio. 5 dagen lang met de beste muziekmix. Muziekplezier.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van zes maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SMB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Dekker Radio, Menno Dekker.

Aha. Dit was Aha als eerste in Dekker Radio. Take on me. Nam ons mee naar de jaren 80 in elk geval. Dekker Radio van start. Waiting on a sunny day. Nou, in deze tijd van het jaar kun je daar lang op wachten soms, toch? Dit is Bruce Springsteen. Komt bijna niet uit mijn woorden. Het jaar is 2002, deze hit.

jongen, jongen. Treintje Oosterhuis van Total Touch. And One Moment Your Mind. Ja, 1996 hoorde je. Een eeuwigheid terug. Deze is wat recenter. Veldhuis en Kemper. En die vragen zich af. Wat doe ik hier?

0: noemen zichzelf de Tipsy Girls.
1: Wannabe.
0: Ja, die kennen je toch nog wel, hè? Ik heb deze klaarstaan, moet je horen. De Jackson 5. Wereldberoemd werden ze met deze hit. In 1969. I Want You Back. Ook deze oude nummers hoor je bij Dekker Radio.

0: geleden verschenen, deze van Kleimans en Van Geel. De Gelena. Wat zijn uitschuifbare benen? Wie kan me dat uitleggen?
1: Deze drie. Zo in de...

Direct na het half uur komen die drie voorbij. En tot aan die tijd hebben we dit gezelschap nog. Uit Duitsland. Nummer 1984. Van High Life. Hey, hey, Marlene.

0: Wekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Serafijn P. uit Eindhoven moet van de rechtbank 2 jaar de cel in voor het organiseren van drugsmokkel en witwassen. Verder krijgt hij een boete van 40.000 euro en ook nog een taakstraf van 240 uur, meldt Omroep Brabant. De 48-jarige Eindhovenaar was de bodyguard van de rapper Lil Kleine. Hij kwam in beeld bij justitie doordat er versleuteld berichtenverkeer gekraakt werd door de politie. De schrik zit er in Waalre nog steeds goed in na een ernstig geweldsincident waarvan een jonge vrouw eind maart slachtoffer werd. De politie wil weinig loslaten over het incident om zo de daden te kunnen pakken, maar buurtbewoners snakken naar meer informatie. Het slachtoffer werd aangevallen vlakbij de kruising van de Volmolenseweg en de Broekhovenseweg en werd uren later compleet overstuur in het centrum van Waalre gevonden. Een ANWB-monteur uit Westerhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De 60-jarige wegenwacht reed in 2024 een fietser dood op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. Hij zat die fietser achterna omdat de veelpleger even daarvoor zijn mobiel en portemonnee had gestolen uit de ANWB-bus, terwijl de wegenwacht iemand met pech hielp. Volgens de rechtbank ging de monteur echter veel te ver in de achtervolging. De fietser kwam onder de bus terecht en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Grote zorgen in de Bestse wijk Batadorp over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum aan de Maas. Dat is op industrieterrein De Breven, direct naast de wijk. Ze vrezen dat er straks meer arbeidsmigranten en vluchtelingen wonen dan Bestenaren. Alleen de arbeidsmigranten veroorzaken nu al flink wat overlast. Omwonenden vrezen dat dit alleen maar erger wordt en het gevoel van onveiligheid groeit. Daarom is er een brief naar het gemeentebestuur gestuurd. Het pand van het Waalre's Museum is verkocht en daarmee is het definitief over en sluiten voor het museum. In het gebouw komt een ontmoetingscentrum met ook horeca, leslokalen en kantoren. Wat er met de collectie van het museum gebeurt is nog onduidelijk. En wie dit weekend van en naar Eindhoven wil reizen met de trein moet daar extra tijd voor uittrekken. ProRail werkt namelijk aan het spoor en daarom rijden er vanaf vanavond 11 uur tot en met zondag geen treinen naar Eindhoven Centraal. Er wordt vervangend busvervoer ingezet door de NS, maar dat duurt wel langer. De werkzaamheden zijn nodig voor onderhoud en om het spoor te verbeteren. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.

En dan gaan ze, de Rolling Stones. Ja, je hebt het goed gehoord. Heart of Stone uit 1965. Drie achter elkaar. Tristan is nummertje 2. I'll be around. En daarna Los Rubí de los Mas. En Libertad.

nummer van een jaar of anderhalf geleden. Los Rublos Mas en Libertad, of ook wel vrijheid, hè? Ja. Dit is de Spiksplinter Nieuwe. Van driewieler en gelukt. Het is een leuke nieuwe groep. Luister naar de tekst. Zeker de moeite waard.

wat een muziek maakten ze in 1970. Let It All Hang Out van Jonathan King. We gaan even naar België, naar Clouseau luisteren. Die happen naar zuurstof, blijkbaar. Luister.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Op zoek naar een gezellige sportieve middag voor de jeugd, Sportstuif Zon en Breugel en de LEF-groep organiseren we een speciale woensdagmiddagactiviteit. Ze spelen op veld 2 bij hockeyvereniging HTC Zon in de Royseweg 9. De volgende activiteit is op zaterdag 13 juni. Ze beginnen precies om 3 uur in de middag. Dus zorg dat je op tijd bent om direct mee te kunnen doen. De sessie duurt ongeveer 1 uur. En meld je snel aan via samenbijsportinstuif.nl/zonenbreugel. En ben erbij op zaterdag 13 juni aanvang 3 uur in de middag bij de hockeyvereniging in Zon.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SMB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radiosmb.nl.
12: Radio
13: SMB. Volle kracht. De Muziekfabriek.
14: Hallo allemaal. Welkom bij een uurtje De Muziekfabriek met voor elk wat wils. We gaan wederom van recent werk tot de leukste, opvallendste, niet of nooit meer gehoord liedjes. Dus schuif lekker bij ons aan.
15: Rom. Doe dan. Rom van der Steen.
14: En in het eerste rijtje van drie, en we vallen gelijk maar met de deur in huis, beginnen we met een liedje uit de jaren 60. Hier is Arthur Conley en Sweet Soul.

0: Misschien heb je zoiets van, wie waren dit ook alweer? Nou, het is een liedje uit de jaren 90 van Captain Hollywood. Het was een zeer bescheiden disco-hitje in Nederland. More and More. En daarvoor zat die mooie van Jonathan Jeremiah, Happiness. En we begonnen met een liedje uit de jaren 60 van Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ze staan beide weer voor je klaar. Ik heb het over de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Pussycat met Mississippi. Het nummer is afkomstig van de Nederlandse band die in de halve jaren 70 zeer populair was. Het nummer behaalde de nummer 1 status en dat in slechts 3 weken tijd. En dan de kleine hit is van niemand minder dan Percy Sledge met I'll Be Your Everything. Het nummer was niet al te succesvol. Zo stegen die week maar 2 plaatsjes van 32 naar een 30ste plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 13 december, oftewel week 50 van het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: namelijk zeer collectief wegzwijmelen met deze van Percy Sledge. Stel je nou eens voor, hè, je komt thuis van een hele drukke werkdag. Je doet zo de deur open en dan zeg je, hallo schat, daar zit dan je partner op de bank. En die zegt dan van, I'll be your everything. Nou, klinkt voor mij als muziek in de oren. Stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was natuurlijk van Pussycat en Mississippi.
1: Luister met een lach.
0: Nog in dit uur van de Muziekfabriek voor je onderweg. De Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En heel veel muziek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Ga er lekker voor zitten. Schenk ondertussen nog een bakje in. Doe ik gezellig met je mee. We beginnen met Lee Towers. Hier is Love Potion nummer 9.

een mooi hartverscheurend liedje. De Voice of Bluff, samen met Sabrina Stark, meer kan het niet zijn. En we begonnen met Lee Towers, het ellebogenwerk van Leenhuizen en Love Potion nummer 9. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. En zoals beloofd, we gaan hem doen, de Jukebox Classic. From long time ago. Ze is geboren in Jersey City op 8 juni 1940. We hebben te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de dochter van de legendarische zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.

0: Nancy trouwde in 1960 het teenidool Tommy Sands. Maar in 1965 scheiden ze alweer van hem. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een reet tophits. Haar meest bekende lied is This Boots Are Made for Walking uit 1966. In 1967 stond ze samen met haar vader in de hitparade met het duet Something Stupid. Dat in 2002 opnieuw uitgebracht werd door Robbie Williams en Nicole Kidman. In datzelfde jaar zong ze tevens de titelsong voor de James Bond film You Only Live Twice. Verschillende nummers die ze samen met Lee Hazelwood opnam werden hits. Ze speelde ook in een aantal films, waaronder The Wild Angels en in Speedway uit 1968. Dat deed ze overigens samen met Elvis Presley. In de jaren 70 deed ze het rustig aan wat haar muzikale carrière betreft en stopte ze helemaal met acteren om zich te kunnen toeleggen op het moederschap. In mei 1995 poseerde ze voor een naakt mannenblad dat tegelijkertijd gepaard ging met de release van haar nieuwe album One More Time. Ze verscheen hiervoor weer regelmatig in diverse televisieshows. In 2003 werd een van haar liedjes, My Baby Shoot Me Down, gebruikt voor de film Kill Bill van Quentin Tarantino. En in 2004 werkte ze samen met Morrissey aan de hit Let Me Kiss You. En ze heeft in september 2005 haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame. We gaan terug naar het jaar 1966 en laten opnieuw de jukebox voor je spelen. Luister naar een van haar grootste hits. Hier is ze met This Boots Are Made for Walking. Luister naar Nancy Sinatra.
1: Jukebox Classic.

0: We lieten wederom onze jukebox voor je draaien. Een liedje uit 1966 van Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Nog even wat hitfeitjes. Het hoogste positie was natuurlijk nummer 1. 5 weken lang. En het liedje deed het 16 weken lang in de hitparade.
1: SMB. De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel muziek voor je klaarstaan.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Maar ik vrees dat ik niet alles voor je kan draaien. Ik heb nog wel een leuk popliedje. Waaronder die van The Cooks. Hier is How Do of Did You.

van de muziekfabriek zijn er niet vies van. Van die zoetsappere liefdesliedjes. En laat ik wel zijn, dames en heren, jongens en meisjes. Het is toch het mooiste wat je kan wensen. Love is in the air. We gaan hem doen, de oude lullenplaat.

0: oude lullenplaat.
1: De naam van de groep is afgeleid van een therapie bedacht door Arthur Janov. Daarbij patiënten worden aangemoedigd te schreeuwen, huilen, te slaan naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten. Vandaar de naam Tears for Fears. In 1983 kwam hun debuutalbum The Hurting uit. Veel liedjes op deze LP gingen over slechte jeugdervaringen van beide jongens. In 1985 verscheen het tweede album Songs from the Big Chair. Van dit album kwamen de succesvolle singles zoals Shout, een nummer 1 hit onder meer in Nederland. Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels en I Believe. Het derde album, The Seeds of Love, kwam uit in 1989. Op dit album stonden onder meer de singles Sowing the Seeds of Love en Woman in Change. Dit laatste nummer werd gezongen door Olita Adams met Phil Collins op drums. Na het derde album kregen de heren ruzie en gingen ze uit elkaar. Zo bracht Smit een soloalbum uit dat geen succes had. Na allebei de nodige teleurstellingen in de muziek te hebben meegemaakt, kwam in 2004 Tears for Fears onverwachts weer bij elkaar. Het album Everybody Loves a Happy Ending verscheen in september 2004. De band ging in 2004 en 2005 op wereldtournee. In oktober en december 2006 maakten Smit en Ozenbaal deel uit van de Night of the Proms concert in Antwerpen en Rotterdam, waar ze werden begeleid door een groot orkest en een koor en 5 nummers speelden. Waaronder Mad World, Shout, Seeds of Love, Everybody Wants to Rule the World en Woman in Change. Het nummer Sowing the Seeds of Love zetten wij even centraal in de muziekfabriek. Luister naar Tears for Fears.
0: Oude lullenplaat.

0: oude lullenplaat. Even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Doe er dan tevens een leuke anekdote bij. En ik ga het je allemaal haarfijn vertellen in de muziekfabriek. En we zetten hem dan centraal als de oude lullenplaat. Dat was Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Een liedje wat maar liefst 11 weken in hitparade stond. En de hoogste positie was een derde plaats. En dat was allemaal in het jaar 1989.
1: Relax.
0: En gezien de tijd heb ik nog één lekkere uitsmijter voor je in petto.
2: Laat je eigen lekker gaan, mate.
1: De muziekfabriek.
0: En voordat ik deze ga opzetten, hadden we verder nog John Paul Young met Love is in the Air. En daarvoor dat lekkere popliedje van The Cooks met How Did or Do You Like That. Goed, zoals beloofd, de uitsmijter. Dat is deze keer van Taio Cruz en Florida en Hangover. En dan had ik je dit zeggen. Het komt bij de beste van ons wel eens voor. En als je er een keertje last van hebt, neem dan gewoon een vette hap. En je zal zien, dat werkt. Dit was weer de Muziekfabriek. Hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet, wees lief voor elkaar en adios.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
1: Met dit uur.
9: Koen start op met Koen van Dommelen.
10: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
11: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
12: 1978.
13: En dit is de nieuwe Alarm.

0: ze zeggen wel eens, dat is echt een radioplaatje, maar deze niet. Koralen en Rio Rio, maar wel heel erg mooi. Werd trouwens bij ons een hele bescheiden hit, 28. En vanuit welkom bij de jaren 70. Fijn dat je luistert en we gaan er weer twee hele mooie uren van maken. In het tweede uur hebben wij weer vijf prachtige B-kanten van Nederpophits. Twee albums van Nederlandse bodem, Exception en The Royal Philharmonic Orchestra en 00.04. We zeggen het maar gewoon even in het Nederlands. En Peter Koelewijn, Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. En wij hebben vijf muzikale connecties waarvan we de eerste nu gaan leggen. Bij ons de vierde hit voor Cher. En de opvolger van Sunny is Gypsy, Tramps and Thieves.
1: 1971.

De Allman Brothers Band met een heerlijke opname, Wasted Words, staat op het album Brothers and Sisters. Album uit 1972. En wij verbonden de Allman Brothers Band met Cher. Want Craig Allman heeft in de periode van 1975-1978 formeel vocht gedeeld met Cher. En dan zijn we hier in de jaren 70 beland bij het eerste album. En dat is Exception and the Royal Philharmonic Orchestra 00.04. Prachtige album uit 1971. Het vierde album van de groep die zo heel goed klassieke muziek met pop weet te verweven. En mede dankzij Rick van der Linden en Rijn van den Broek. Hier is Monoloop.

Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. De eerste hit bij ons voor deze Engelse groep met Marshall King. En piekt op 3 in de top 40. Van de top 40 gaan we naar de Amerikaanse hitlijst. 1973, de 15e hit voor Johnny Taylor. Die als zoveel soulzangers zijn carrière begon in een gospelgroep. En zijn gospelgroep was Highway QC's in Chicago. Johnny Taylor dus, ik zei het al, zijn 15e hit. Cheaper to Keep Her.

klinkt toch ook wel gelikt, hè? De hits van Leo Sayer. You Make Me Feel Like Dancing. In 1976 zijn derde top 40 hit en kwam op 15 terecht aan de opvolger van Train. Ja, Leo Sayer werd wel een beetje beschuldigd. Hij zou een soort muzikale chameleon zijn. Hij kon zich aan elke situatie aanpassen. Maar goed, de plaatjes die hij maakte, die waren gewoon hartstikke lekker. En dan een nummer, dat is blijven steken in de tipperaden. We gaan naar 1978, Mr. Slowhand. Ivor Clapton, die onder andere ook in de Yardbirds en Cream zat, en Derek en de Domino's. Hier is Promises.

De Jackson 5 in 1970, de derde top 40 hit. En piekt op 16 in de top 40. En in Amerika waren de Jackson 5 aanzienlijk succesvoller. Want ze scoorden namelijk de ene nummer 1 hit naar de andere. En dit was er ook eentje van I'll Be There. We zijn beland bij het album Het Beste in Mij Is Niet Goed Genoeg Voor Jou van Peter Koelewijn. En met Peter Koelewijn gaan we ook een hele leuke muzikale connectie leggen. Het album stamt uit 1977. Ja, het is een soort bespiegelend album met autobiografische invloeden. Prachtig album. Het is vorig jaar opnieuw uitgebracht met ook de Engelse versie erbij. Dat bleef nog ergens op de plank liggen. Vreemd genoeg heeft dit hele mooie album van Koelewijn absoluut bij ons niks gedaan. Dan een mooie huid alleen, Peter Koelewijn.

kan geen kikker van de kant afduwen. Mijn naam is Haas. Mooie hits voor het Lowland Trio. De groep van zanger Jan Twijver. En dit was hun derde hit, Een pot vol blommen. En het is geproduceerd door Peter Koelewijn. We hebben nog een mooie muzikale connectie. We gaan de eerste Amerikaanse hit draaien van John Cougar Mellencamp. We schrijven 1979. Toen nog onder de naam Cougar. Hier is I Need a Lover.

persoonlijk moet ik zeggen, David Bowie op zijn best, Suffragette City. Opname uit 1972 van het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. En we verbonden Bowie met John Mellencamp, want de toenmalige manager van Bowie, Tony de Vries, heeft Mellencamp ontdekt. We zijn er bijna doorheen wat dit uur betreft van de jaren 70. Na de break ben ik graag bij jou terug. We gaan naar 1975. De eerste top 40 hit voor Natalie Cole. This Will Be. Tot zo.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur.
12: Koen start op met Koen van Dommelen.
13: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
0: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
14: Jasper Blij.
0: 1970.

Joe Cocker, ooit begon als loodgieter, was op dit nummer Cry Me a River op zijn best. En dit nummer staat ook op het album Mad Dogs and Englishmen. En Joe Cocker heeft nog iets op zijn naam staan, want hij heeft heel wat nummers gecoverd en wist daar zelfs betere songs van te maken. En je bent weer terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. Zometeen 5 B-kanten van Nederpop hits. We hebben natuurlijk die prachtige albums. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou van Peter Koelewijn. En 00.04 van Exception. En we hebben 2 muzikale connecties. En de eerste, die gaan we nu leggen. Daarvoor gaan we naar 1971. De 16e hit voor The Who. En de opvolger van Won't Get Fooled Again is Barbara O'Reilly.

De heerlijke bewerking van de hit van The Who, My Generation, The Comets. Opname stamt uit 1966. Was eigenlijk ook wel punk, kunnen we zeggen. De zanger van de groep was Kees van der Linden. En heb je dit singeltje in huis, Emono, op Telstar. TS1215TF, dan heb je snel €225 in huis. En zo blijkt maar weer eens dat Johnny Hoes niet alleen de smartlap uitbracht van onder andere het radioensemble De Heikrekels en Stella. In de jaren 70 zijn we beland bij 5 B-kanten van nederpophits. En we beginnen met 1973. Jimmy, de 10e hit voor Boudewijn de Groot, en piekt op 6 in de top 40. De B-kant, Onderweg.

Airbubble, de groep van de broers André, Ben en Henk Grote hadden maar één hit. En dat was Racing Cars. En de B-kant daarvan was DJ's Blue Jeans. En die André Grote werd later, toen Veronica in het Nederlands publieke bestel zat, ook nog presentator van het Zwarte Gat. We hebben nog een paar mooie B-kanten hier voor jou klaar liggen in de jaren 70. We gaan naar 1978. Gruppo Sportivo. Centraal in de groep Hans van den Burg. En de derde hit was Hey Girl, een top 19 hit. En de B-kant, Real Teeth Are Out.

En met dit nummer hebben wij ook maar weer eens het bewijs geleverd dat B-kanten zeker net zo leuk en mooi zijn als de A-kanten. 1978, Herman Brood en his Wild Romans, en hit. De B-kant van zijn vijfde hit, I Love You Like I Love Myself, en piekte op 13 in de top 40. We gaan dit item, de B-kanten van Nederpophits, afsluiten met de B-kant van de zevende hit voor Bolland en Bolland. 1978 was dat Spaceman, een top 14 hit. Hier is de B-kant, Young Girl.

1970 hebben de Poppies een terechte nummer 1 hit te pakken bij ons met de hit Nono Rien a Chancer. En dan zijn we beland bij het album 00.04. Het vierde album van Exception, de groep van Rijn van den Broek en Rick van der Linde. We schrijven 1971 en op dit album ook die mooie hit Ave Maria. Hier is Coral.

0: Je luistert naar Radio SMB, de zender voor Son en Breugel.
1: 1970. Het muzikale feest der herkenning. De jaren 70. Gerard Hanning.

De Intruders, de groep van Eugene Daughtry. De enige top 40 hit She's a Winner. En dan zijn we beland bij Peter Koelewijn. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. Vorig jaar voor het eerst uitgebracht op cd. En meteen de Engelse versie erbij. En dan is het The Best I Can Give is Still Unworthy For You. Zullen we ook nog eens binnenkort in de jaren 70 een paar tracks van gaan draaien. Album stamt uit 1977 met de hit Je Wordt Oude Papa. En een muzikale connectie gaan we leggen. Hier is Ik Kan Je Missen.

0: gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
7: SNB
8: 107.5 FM.
7: En overal via radio SNB.nl.
8: Radio
7: SNB.

dance classics. Uit de 80s, uit de 90s en uit de zeros. En dit was uit de 80s, Laid Back and White Horse. Er zaten die platen. Ja, The White Horse. Dat was een discotheek in, tenminste een kroeg eigenlijk min of meer, in de Hoek van Holland. En daar hoorde die platen regelmatig voorbij komen, uiteraard. Want The White Horse, ja, al niet zo. Designers nu met Voorjaars. Welkom.

Schoolboys. She's so fine from behind. 1985. Dat zeg je toch al een beetje aan denken, vind je niet? Ja, dat is toch een beetje aparte teksten. Super fine from behind. Nou, niet te veel over nadenken, absoluut niet. Nu, Liam Bryant.

ging er nou vroeger heen? Ik weet niet of het mogelijk is om te reageren op wat ik allemaal vraag natuurlijk. Omdat dit op diverse radiostations wordt uitgezonden, dit programma. Maar waar ging je vroeger naar op stap? Was dat een beetje grotere discotheek of kleinere discotheek? En hoorde je ook deze muziek toen? Mark Imperial, The Love Out.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Lihanna, bevestigt het Frans Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Lihanna. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vast zit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld.

0: drogist verwacht. Maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.

0: Dynasty en Freeway Lover was dit in The Grooveyard. Het loopt lekker door allemaal. Vind je niet? Mini Curling Series over een change. And Take You to the Heaven. Waar is deze van Derek B. en Good Crew?
1: Ultimate Dance Classics Radio. Dance
2: Classics Radio. Shall we do it again? Yeah, yeah! Shall we do

zo lang is dan de serie Tattoo. The Plane, weet je nog? Fantasy Island was dat. Ja, Tattoo heette dat mannetje. Change of Heart hoorde je. Hier zijn de Jacksons. And Can You Feel It?

waren ze weer. 2 uur lekkere dance classics voor jou geselecteerd. Met liefde en met zorg. Zeker te weten. En lekker aan elkaar gebouwd. Toch gezellig. Niet te veel. Denise Lazale en Satisfaction. I'm tripping on you. Ik hoop dat je ook getrift hebt. Maar dan niet met drugs. Maar wel met de muziek. Dat is het allerbelangrijkste. Het laatste achter dus. Met de Benetton Gang. En don't touch the mic. Doe ik zeker niet. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En blijf lekker in gezondheid. Naar de lekkerste dance classics. Luisteren.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar één van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten?

0: je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Hey, leuk dat je erbij bent. Een hele goede dag en welkom in de Muziek Express. Een 2 uur durende show met de leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op jouw radio. Aankomende 2 uur de leukste muziek, dus straks rond het half uur het Polygoonjournaal. En in het volgende uur rond diezelfde tijd, maar dan een uur later, de top 3 uit een vervlogen jaar. Ja! Hey, we begonnen de show met 4 zussen.

die vormde in Amerika in, ja, muziekgroep. Een meidengroep, zo moet je het zeggen. Een boyband, girlband. Girlband, ja. Luister naar de Sister Sledge. Met Debbie, Joni, Kim en Kathy. Nou, die laatste die verliet de band eind jaren 80. De groep is voornamelijk bekend van de disco hits We Are Family. He's the greatest dancer and lost in music. Oh ja, hun grootmoeder, oma dus, is Viola Williams. De operazanger is Viola Williams, ja. Hey, ja, we zijn er weer. Een weekje moeten wachten, maar ja. Het zal weer genieten als ik het programma mag maken. Dan heb ik toch even de aandacht van de mensen om me heen. Zo van, joh, doe je ding. Laat mij gewoon even een paar uurtjes mijn gang gaan. Ja, daar geniet ik gewoon van. Hè. Ik hoop dat je er ook van gaat genieten. Van de leuke klanken en de muziek die we gaan draaien hier op dit radiostation in de Muziek Express. De tweede plaat die ik in ga starten is een plaat uit 1969. En ik moet het even uit mijn hoofd doen, want ik heb mijn papiertje met wat ik zou gaan draaien. Ik maak al een playlist van tevoren. Zo van, oh ja, dan kan ik die niet vergeten en die niet vergeten. Maar het is een Britse soulband. Hun debuutsingle Baby No Toll, I Found You uit 1967 bereikte nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en Canada. En nummer 11 van de Verenigde Staten, terwijl de single Build Me Up Buttercup uit 1968 is. En de tweede nummer bereikte. Hier in Nederland was het nummer 9 voor The Foundations. De plaat kwam binnen op 4 januari 1969. Stond er dus 5 weken in hoogste notering nummer 9. Build Me Up Buttercup.

plaat is uit 1968. En Bell Bay Up, Buttercup uit 1968. En even snel naar mijn auto gelopen om even de papieren te pakken. Ja. Hey, The Foundations, zoals ik al zei, was dus een Britse soulband. De debuutsingel had ik dus ook al verteld. En The Foundations waren een van de weinige Britse acts die met succes de Mountain Sound, de Motown Sound, imiteerden. De Foundations tekenen bij Pye Records. En destijds een van de slechts vier grote Britse platenmaatschappijen die ze toen hadden. De andere waren EMI, HMV, Columbia, Decca en die had er nog een paar. Ja, die heb ik dan weer even niet opgeschreven. Goed, ik kan niet alles hebben, toch? Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op je radio. Verder met een Nederlandse formatie uit Enschede. Enschede, Enschede. Waar ze in 1975 het Eurovisie Songfestival meedeed. Daar wonnen ze door. Die wonnen ze met het door Wil Luikinga en Eddie Owens en Dick Bakker geschreven liedje Ding Dong. De groep werd in 1967 opgericht dus in Enschede en bestond aanvankelijk onder andere uit Hilda, Henk, John, Frans. En later kwam Koos Versteeg en Rudy Nijhuis er nog bij. Ja, Ding Dong was dus de Engelse titel van het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival in Stockholm in 1975. Het nummer werd gespeeld door de band Teach-In. Daar hebben we het natuurlijk over. Het nummer gaat over een relatie waarin de partner nachtenlang wegblijft. Terwijl de ik-persoon op hem of haar wacht. Urenlang al die nachten bleef ik op je wachten. Eerst van tik-tak, dan ding-dong-dong. En zometeen natuurlijk ook, even kijken, Vang Me van Cherie. Maar eerst Teach-In dus en ding-a-dong.

dat was echt zo'n eendagsvlieg. Ja. Sherry. Wel een mooie dame om te zien toen het uit. Ja. De plaat kwam binnen op 18 december 1982. Stond er 4 weken in. De piekte op nummer 28 als hoogste notering. En dat allemaal in de Nederlandse top 40. Vang me. Nou, moet je mij bij mij niet doen hoor. Dan krijg je een hernia, een rugfractuur. Kan ik je niet aandoen. Maar je mag me wel tegenhouden. Ja. Of dat nodig is, weet ik niet. Ik ben niet zo hard haatdragend, mensen. Nee, ik kan best wel hebben. Ja, brede schouders, laat ik het zo zeggen. Hey, leuke muziek uit het verre tijdperk. De tijd dat de zeezenders nog voor de Nederlandse kust lagen. En ja, je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. Ja. De jaren 60, 70 en 80, het leeft weer op je radio. En we gaan eerst een plaat van The Osmonds draaien. Down by the Lazy River uit 1972. En daarna Rick James met Super Freak uit 1981. En The Osmonds. De Osmond Brothers, een Amerikaanse popgroep, begin jaren 60 opgericht door de muzikale kinderen van George en Olive Osmond. De carrière van Osmond startte al vroeg in de jaren 60, toen ze in Disneyland speelden en regelmatig in de Andy Williams show optraden. Nou, in Zweden braken ze door toen ze met de populaire zanger Lars Lendahl werkte. 7 seizoenen lang waren de broers te gast bij de Andy Williams Show. Ja, nou, je neemt het even mee hier op dit fijne radioseizoen. Dacht het wel. Hier zijn ze dan, de Osmonds. De Osmonds Brothers. And Down by the Lazy River. Oh, yeah.

0: 107.5 FM.
1: Dit is Radio SMB.
2: 1000 jongeren werden in de Haagse houtrusthallen gegrepen door de ritmische muziek van de band van Lionel Hampton, de Amerikaanse vibrafonist en drummer. Na dit zoete voorgerecht volgde een zeer hartig hapje.

0: Hier hoor je ze allemaal.
1: Allemaal. De hits. De hits. Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
0: De Muziek Express met Jeroen Jansen.

Ja, dat was een mooie plaat van Dustin Springfield. A Son of a Preacher Man. Was een lied uit 1978 dus van deze Britse zangeres. Ze nam het op in Memphis, Tennessee voor haar album Dusty in Memphis. Dat uitkwam op Atlantic Records. En deze bracht het eind 1968 op single uit. En in Nederland kwam die binnen op 21 december 1968. 9 weken stond het erin, hoogste notering nummer 6. Zometeen On My Radio, plaat uit 1980 van The Selector. Het is een Engelse ska-band rond zangeres Pauline Black. In Coventry, eind jaren 70 opgerichte band was samen met Mammoth en The Specials een van de toonaangevende groepen van de in 1979 ontstaande ska revival. Dat zometeen, maar eerst een plaat uit 1974. Althans, dat geeft hij aan hier, maar het is 1980. Toen kwam hij binnen de Nederlandse top 40. Nee, in de tipperaden moet je zeggen, Jeroen. Het wel goed doen. We hebben het over Ben Kramer. En hij heeft het dan weer over winter. Oh.

0: Je hoorde de Selectors en On My Radio, plaat uit 1980. 12 januari van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlands top 40. On My Radio werd oorspronkelijk uitgevoerd door Davies, vorige band The Transposed. De Transposed Man, zo was het, ja. Hij gaat erover dat radio-dj's steeds dezelfde nummers draaien zonder iets verrassend toe te voegen. Doe ik dat?
1: Ik weet niet.
0: On My Radio haalde in eigen land de 8e plaats en bleef 9 weken in de Britse hitlijst. In Nederland haalde hij net de top 10. En je hoort het hier in de Muziek Express. De volgende plaats is er eentje uit 1973. Om precies te zijn, 28 juli van het jaar 1973 kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 8 weken in, hoogste notering nummer 6. En we hebben het over een Engelse popgroep die begin jaren 70 succes was. Hierna zijn ze nog jaren actief geweest. Met een steeds veranderende bezetting. We hebben het over Mungo Jerry. En alright, alright. Heel leuk dat je erbij bent. De Muziek Express.

Mungo Jerry, Engelse popgroep. Met het nummer Alright, Alright uit 1973. Je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. Ja, 2 uur lang. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dat was in de tijd dat er nog zendschepen voor de Zeeuwse Nederlandse kust lagen. De Noordzee. En daar de muziek ten gehoor bracht en via zeer zware middengolfzenders. Uit bij jou op je transistorradio of in de auto of iets dergelijks ten gehoor bracht. En zodat je lekker op het strand kon gaan zitten met, jouw favoriete radiostation erbij. Dat kan nu ook, hè? Maar dan heb je geen transistorradio meer voor nodig. Dan moet je gewoon via je telefoon doen of je tablet. Als je maar een beetje internet hebt, dan moet het lukken. Hey, zo meteen Remel van het Groene Woud en Tja Tja Tja uit 81. Maar eerst gaan we naar de Blue Diamonds. And that'll be the day. Dat allemaal in 1965. De broertjes Wolf, Riem en Ruud.

Raymond van het Groene Woud. En Tja Tja Tja, een plaat uit 1981. Het liedje was een tussendoortje van hun. Het stond niet op het album Leven en Liefdes uit die tijd. Pas na 2 jaar kwam nieuw werk van Raymond uit. En een vrolijke, maar toch mee melancholische... Moeilijk woord, hè, Jeroen? Ja. Melancholisch. Zo was het, ja. Jongen bezingt de Tja Tja Tja. Het nummer werd een Vlaamse klassieker in de ogen van Radio 2. Leuke muziek dus uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op je radio. Muziek uit zij. En de volgende plaat is eentje uit 1961. De plaat kwam binnen op 21 januari van dat jaar. Tot de 15 weken waarvan hoogstnotering nummer 1, 1 week op nummer 1 was. Dat was de Amerikaanse zanggroep die Soul, Rhythm and Blues maakte. Ze bereikten het hoogtepunt van hun populariteit tussen 1955 en 1965. De bekendste hits van de band was Up on the Roof, Save the Last Dance for Me, die we zo gaan draaien, en Under the Boardwalk. We hebben het natuurlijk over de formatie The Drifters. En je hoort het hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express.

Het nummer is geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann. Volgens de overlevering gaat het lied over de bruiloft van Doc zelf. Hij was vanwege dat hij aan een rolstoel gekluisterd was. Zijn aanstaande vrouw, Willie Burke, was een actrice. Maar ook danseresse, die danste met nogal wat bruiloftsgasten. De laatste dans was voor haar. Hey, zometeen Queen en Radio Gaga uit 84. Maar als ik zo eens naar het klokje kijk, dan loopt het al aardig naar het hele uur aan. Het laatste gedeelte van het eerste uur zit erop. Maar zometeen dus, bij eerst deze van Mick Jagger. Plaat uit 1987. Van binnen op 12 september 87, dus stond de 8 weken in hoogste notering nummer 6. Hey, tot zometeen.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003... in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays?

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Weet je nog die tijd van vroeger?
6: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
5: De onvergetelijke superhits.
4: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Al waar wij tweede uur begonnen met het nummer Sweet Freedom van Michael McDonald. De plaat kwam binnen op 2 augustus 1986, stond er 12 weken in hoogste notering nummer 5. Het verscheen op het als nieuw nummer op zijn gelijknamige verzamelalbum. En tevens staat het op de soundtrack van de film Running Scared. Nog een uurtje leuke muziek uit het verre hitverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij. Blijf erbij. Zometeen rond het halve uur. De top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 29 mei 1978. Ja, zoals ik al zei, de jaren 60, 70 en 80... toen de zendschepen nog voor de Nederlandse kust lagen in de Noordzee. Sommigen waren met helder weer goed te zien. En waren ook best wel hard te horen in Nederland. En daarbuiten. Ja, ik kan me nog herinneren hoor, op mijn transistorradiootje, dat ik als ik bij familie in Leiden was, ja, luisterde ik eigenlijk altijd naar Noordzee International of Veronica. En in het begin dacht ik altijd van, wat is dit nou joh? Zoveel storing en dan ga je op een gegeven moment ga je dat leren luisteren. En ga je gewoon van genieten. Dan neem je die storing die er dan eventueel meekomt. Voor lief dacht ik zo. We gaan richting Liverpool door we samen met The Beatles.

En dat allemaal van de Beatles in 1964. Er werd in de jaren 70 nog meermalen gepoogd om de groep bij elkaar te krijgen. McCartney en Lennon waren in 1974 nog bij elkaar om samen met onder andere Harry Nilsson en Stevie Wonder wat te jammen. Maar van een blijvende samenwerking was helaas geen sprake. En zeker niet toen John Lennon op 8 december 1980 voor zijn huis in Dakota door Mark David Chapman werd vermoord. Was de tijd van de Beatles definitief voorbij. Je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. De weetjes en de feitjes over de artiesten en natuurlijk de leukste platen uit het verre hitverleden. Nou, bij de volgende groep had ik altijd zoiets, en zeker toen ik jong was, had ik echt zoiets van, dit zijn enge mannen. Ja, ze zijn in het gezicht getatoeëerd. Ja, bleek dus niet zo te zijn. Het schijnt wel heel slecht te zijn om je dagelijks zo dik op te wagen, te schminken zoals hun waren. We hebben het over Kiss, een shock rock, hard rock band. Die in de Verenigde Staten tot succesvolle bands aller tijden werd gerekend. In Europa is Kiss vooral bekend door de hits I Was Made For Loving You. Nou, laten we die toevallig klaar hebben staan. Lekker hoor, die snoeiende gitaren. Elke keer weer. Even de luchtgitaar van de plank halen. De plaat kwam binnen op 23 juni 1979. Stond er 4 weken in voor Kiss. Met I Was Made For Loving You. 17 weken stonden ze in die hitlijst. Je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Blijf erbij nog het hele uur. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

de toontje lager en stiekem gedanst uit 83. Er werd veel de Nederlandse radio's gedraaid, zowel Radio 1 en 3. Althans, vroeger heette dat Hilversum 1 en Hilversum 3. De plaat bereikte hem in de 8e positie in de Nederlandse top 40... en de 6e positie in de nationale hitparade. Toontje Lager was een Nederlandse popgroep afkomstig uit Wageningen. Ze werden opgericht in 1978 onder de naam Maandverband. Ja, dat moet een geintje geweest zijn, dacht ik zo, ja. Door Bert Verbaas, Frits Rijmakers en Bert Hemmeling. Maar de eerste optreden was in Café Troost in Wageningen. Ja. Het repertoire bestond uit 10 Nederlandstalige punk- en rocknummers. En er werd twee keer gespeeld op een avond te vullen. De naam gaf voor de korte duur van de band aan en diende om te shockeren. Nou, dat bedoel ik dus. De formule sloeg aan en zette de toon voor verder veranderingen in de bezetting van de band. 79 werd de naam veranderd in Toontje Lager. Nou, Bert Hemmerlink is verder gegaan als cabaretier in 1985 toen de band uit elkaar ging. En hij schijnt nu een studio in Deventer te hebben. Produceerde in 2005 het debuutalbum Dingen te doen van zanger Martin Groenewald. De Muziek Express. 2 uur lang. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ook deze.

Nou, ik weet niet of je het aan kan. Twee platen met snoeiende gitaren. Nou, ik vind het lekker hoor. Als je er niet van kan genieten, dan heb jij even pech. You're the Fleet of Mac and Go Your Own Way in platen 1977. Het werd een eerste top 10 hit van de band in de Verenigde Staten en de succesvolle single van Fleetwood Mac in Nederland. Op 26 februari van het jaar 1977 kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Stonden er 13 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. En je hoort het hier in de Muziek Express. Nou, Go Your Own Way is afkomstig van het studioalbum Rumors, dat tot stand kwam onder liefdesperikelen en hevig drugsgebruik van de leden. Nou, John McPhee en Christina McPhee lagen overhoop met elkaar. Maar de andere verbintenissen binnen de muziekgroep was van veel groter belang. Dus ze scheiden wel, maar ze bleven bij elkaar. Althans in de setting van de band. Lindsey Buckingham en Stevie Nicks trokken al een aantal jaren met elkaar op. Maar tijdens de opname van dit album liep de relatie op de klippen. In veel gevallen mondde dat dus uit tot het mijmeren over een verloren liefde van... Maar Buckingham pakte het anders aan. Ga maar weg. Go your own way, luidde zijn motto. Ja, dat was dus Fleetwood Mac. De volgende plaat zometeen is van Barry McGuire. Een Eve of Construction in platen 1965. Daarna de top 3 uit het jaar 1978. Maar eerst naar een Amerikaans-Nederlandse zangeres. Sinds 1970 woont ze samen met haar Nederlandse echtgenoot in Nederland. Met behulp van studio-eigenaar Jan Telen pakte ze omstreeks 1974 haar zangcarrière weer op. In 1980 trad ze op in het televisieprogramma Music Gallery. En in 80 verscheen haar debuutalbum Behind Those Eyes, waarvoor ze een Edison en een gouden plaat won. En van dit album werd de plaat die wij nu gaan draaien, How Many Times, een grote hit. Later volgde de single Good News, Bad News. Ja, dat is meestal, hè. Als je goed nieuws hebt, heb je vaak ook slecht nieuws. En andersom. Ja, het kan... Naar regen komt zonneschijn, zo kunnen we nog wel even doorgaan. We hebben het natuurlijk over Laurie Spey. Plaat uit 1982. En How Many Times? 27 februari 82 kwam ze binnen. 10 weken stond ze erin, hoogste notering nummer 4. How many-

Ja, je hoorde de top 3 van het jaar 1978, om precies te zijn 29 mei van het jaar. Op nummer 3, afkomstig van nummer 5, 2 plaatsen gestegen. BZN en Lady McCurry. Zat er toen 5 weken in de Nederlandse top 40. Op nummer 2 blijven staan toen 6 weken in de Nederlandse top 40. Plastic Bertrand en Saplan Boma Poerema. Ja, en mijn Frans is niet zo best, nee. En op 1 blijven staan toen 8 weken in de Nederlandse top 40. Boney M en The Rivers of Babylon. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar. Ja, van 1978 gaan wij door naar 1979. Ja, we gaan een jaartje vooruit. Doen we samen met de formatie Drukwerk. En ik verveel me zo. Je hoort het hier in de Muziek Express.

De band opgericht in 1978 met Harry Slinger onder andere. Je weet wel, die man met dat rode petje altijd. Dat hoedje, dat mutsje, ja. Dat gebreide mutsje. Ja, ze waren populair in de jaren 80. Tegenwoordig treedt drukwerk ook weer op in Nederlandse zalen. 2003 vormt de Volendamse band Next One een nieuwe drukwerk voor een tournee ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Voor het eerst in ruim 25 jaar verscheen in 2013 nieuw werk van met het album Tegen Beter Weten In. In een nieuwe bezetting met onder meer Slingers zoon Bram in de gelederen. Ja, dat was drukwerk. En we moeten even gaan stampen, want ik wil zo meteen een plaat gaan draaien, jongens. Die draai ik echt, dat is 4 minuten 5. En die draai ik echt van A tot 6, van voor naar achteren. Nou, niet van achter naar voor, maar wel van voor naar achteren, helemaal. We hebben het over Orchestral Maneuvers in the Dark en Beethoven for Leans. Wauw. Echt zo. Maar dat is al meteen. We gaan eerst even terug naar 1900 en wat was het ook alweer. Ja, ik maak er momenteel een zootje van. Want ik was wat aan het veranderen hier in het systeem. Ja, dat vindt de mensen hier van dit station niet zo fijn. Dat ik ga zo gelopen klooien en lopen rollen. Dan moet ik het ook nog even terugzetten. Maar ik hoop niet dat ze meeluisteren. Ja, mocht dat wel zo zijn, excuus daarvoor dan. Ja. Dit is Rick Astley. Plaat uit 1987 stond er 13 weken in, 4 weken doorheen. Never gonna give you up. Wij geven niet op. Wij blijven erbij. Hier op dit fijne radiostation in de Muziek Express. Goeiedag.

0: with Rick Astley. I'm never gonna give you up. Plaat uit 1987. Ja. Als je dit toontje hoort, dan weet je het wel, hè. Dan loopt het tegen het einde van de show aan. Ja, ik zei het net al. We gaan een plaat draaien van Orchestral Maneuvers in the Dark. Oh, ik ben net even gebeld. Jeroen. Ik ga er een slot op zetten dat je niet verder het systeem in kan. Ja, doe maar. Ja, ga je gang. Ja, het spijt me dat ik het gedaan heb. Ja, ik kan het toch niet meer veranderen. Ik heb het veranderd, maar ja. Ach, ik en computers. Magia. Zometeen als laatste plaat draai ik Amy Stewart, Knock on the Wood. Plaat uit 1979. Maar de plaat die ik daarvoor ga draaien, het is de plaat Made of Orleans. En ik wilde eerst Locomotion draaien, maar toen kwam ik deze tegen. Ik dacht, oh, dat is een lekkere. Dat was 11 weken in 4 weken op nummer 1. Kwam binnen op 20 februari van het jaar 1982. Het gaat over het verhaal van Joan of Arc. Made of Orleans werd in vele landen een grote hit. In Engeland haalde het de vierde positie. In Nederland de Nederlandse top 40 nationale hitparade en de Vlaamse radio top 230. Radio 2 top 30, zo moet ik het zeggen, ja. En dan 4 weken op nummer 1 in die Nederlandse top 40. Voor Made of Orleans, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week even, ja, weer in dezelfde tijd, dezelfde zender hier op jouw favoriete radiostation. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En veel plezier met het andere programmering hier zo. Hey, higher!
1: De hits.
2: De hits.
1: Stuiteren.
2: Uit je speakers.
1: Met Jeroen Jansen in de Muziek Express. Oh.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens. Op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot. Op zondag 14 juni van 1:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheels on Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 s'avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheels Son Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong, Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartje Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken.